Dal niet hem, staat ze zwoge dittinstwa. Za salašom želja, da me mine. Dal niet hem, staat ze zwoge dittinstwa. Za salašom želja, da me mine. Al rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš